Weet je nog dat ik kopje koffie gehad en die zit zo nog aan je ketel aan met Biki koffie en zeg dan van je gaan zo Biki suikertjes en zit zo op een zaterdagochtend. Ga je nog de Seekers Sweet for My Sweet. Nou zeg ik dus voor een lekker kopje koffie met zo'n extra lepel suiker. 18 minuten na 5

0: Lonnie up at night, Janie. Ek was ook gisteraan lekker up all night watching rugby with the URC. Let's quickly look at what happened at the sport rugby field. Ja, het was natuurlijk die URC wat afgeskop het. En gisteraan was al sommer so 3 wedstrijden wat plaasgevind het, gelijktijdig so 9:15. En kom ons kyk bietjie na die uitslaa, daar wat Benetton het teen Connacht gespeel, baie naalbyt wedstrijd wat Connacht gewen het, 22-19. En dan was dit die een wat die Stormers net verloor het, ongelukkig teen Edinburgh, 17-13, dat was bestaan wat hulle voor was, en dan achter, en hulle kon net nie deurhaak nie. Dan het die Cardiff Rugby het natuurlijk weggehardloop daar met Zebri en hulle telling 40-27. Kom ons kyk, natuurlijk is daar ook vandag URC wat voordier en dit gaan sommer hiervan 2:15 af plaasvind en dit is die Leeuws wat vir Ospreys gaan tackle daar op Ellis Park. Dan hier teen 4:00 is dit die Dragons wat die Scarlets gaan pak om hom by 4:00 se kant en dan het ons weer een lekker enekie van Suid-Afrikaanse spanne, die Sharks wat so 6:30 gaan speel teen Leinster, groot ene Leinster natuurlijk een van die voorlopers in die URC op die oomblik. Dan hier diezelfde tyd, 6:30, is daar Glasgow Warriors wat teen Ulster, soos maar tussen die channels moet ons maar kyk wat die telling is. En dan hier teen 9:15 is dit nog een local wedstrijd, dit is die Munster wat speel teen die Bulle daar oorsee. Lekker rugby wat ons kan uitsien na vandag, seker af van ons gaan so bietjie braai ook met die prachtige saterdag wat ons kan verwag. Net hierna Bench and Boom, Mr. Electric Blue.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: It's over from Becker to Friends. That's quarter to six, and you tune in to Hellebuck FM. My name is Fanny Schoen with your Sunrise Shake-Up Show. Bye bye, dankie vir die boodskap wat ingekom het hier op ons WhatsApp-lijn. Marty, wat al vroeg vanmorgen sê nie wat, ons gaan recht maak vir die spinning class vanmorgen. Lekker oats en recht gekaaps. So geniet die spinning class, en dit is al by Virgin Active, weet ek. Sy elke ochend, denk ek, elke tweede ochend. En vanmorgen was het, lyk my, is het nou haar beer. So geniet die spinning class, ek seker af van hulle is bezig om lekker te spin. Ja, nie, is weer tyd dat ek ook so bykie daar by die spinning klas aankom. Marty, ek gaan jou definitief join binnenkort, moet nie bekommerd wees nie. Franco, wat Paardenberg, net hierna.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis Postduif met Laat Val Die Water. Hierso op jou Afrikaans boeier van Weekends on Helderberg FM. Dankie dat jy saam met my geluister het nog al so ver. Dit is amper tyd vir my om alweer tot ziens te sê, so ek moet nou nog die laaste twee of so liedjies speel en dan is het ongelukkig tyd vir my om my paai te vat en waai. Maar daar ons het nog twee krachtiges hierso. Die ene is een groot versoekie. Daar was baie versoeken vir een kert daarin liekie. Maar ongelukkig, daar was net nou tyd vir een van hulle. En die meerderheid het gestem vir kert daarin sy hemel op Tafelberg. Die oorspronkelike ene nie te verwar met die ene wat hy gedoen het saam met Spoegwolf nie. So, hy kom op vir ons nou volgende om lekker weet, bring twee krachtiges om hy eer van ons saam, wat ons nou saams van konsumenteer het, klaar te maak. Hierso kom hy, nou, not for you, Nairi.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233. Or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
4: of aanlyn op helderbergfm.co.za
3: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Armand Hofmeyer, se vuur en vlam en reg voor hom het ons gehad die legendariese Kurtern, se hemel op Tafelberg. So ongelukkig daai tyd waar ek moet tot sien sê. So kom jou uur van slegs Afrikaanse musiek op Helderberg FM 93.6 tot 'n einde. Afrikaans Bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een, subkontrakteer vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneel installasies. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroep.com vir meer inligting.
1: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Here for you.
0: Thanks for spending part of your weekend with us on Helderberg FM. Weekends on Helderberg FM is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gant Centre in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. This ongelukkig jaar, soos ek genoem het, daai tyd ek moet tot sien sê. I'm going to be jumping into that Subaru and taking it through to Cape Town. I'm going through to Edgemead to go kuier met my bokkie. But of course, like always I say, same time, same place. I'll see you here next week Saturday from 3 p.m. to 6 p.m. Stay tuned for Elton Jack taking you through back in time. Gonna rewind into the retro dance party. He is here in the studio. I do see him. He's got a nice dance pak aan alweer. Excuse, ek het weer die dubbele taal gepraat, like a mingles. So ja, dankie wat die tyd saam met my gespandeer het, en vir al die liefde wat julle vandag gewys het op die WhatsApp-lijn. Deel asseblief nog die liefde saam met Elton, hy is nog hier saam met jou, tot en met 9 uur vanavond. Van my kant af, Heinz Schofield, tot ziens, weer een keer. Bye-bye!
1: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.